5721-1890-89. Niteta ishkawiyaka lunes hasta ka domingo. Ipanchikwase, kwawitsitsi kainhalo, wanistamiltia, ipanchikome, kwawitsitsi, ikatayuwa. Telpokat, tepastiket, el chaman, katiewa, chote, Santa Catarina.